0: E quei cau è stato al cor viril besel de segnas, sin de vis de la Maria Bergamin de Semeden, e la salidau sia famiglia. Iei ventina avon les dodis, al telefon vai ossa al Daniel Alic, ca at lau musica te lau tocan la canzun con gronza esti. Benveni, Daniel Alic.
1: Niente, e vengi, io la ascolto la... Ciao, io la ascolto la, io primo genitor, che parto bien, a sua intrasparenza. De manier dat de loont, je. Hij daar staat als een tebalaura, die zat ik ben koud, ik als je licht ben pushpai, hij weet John, apen je.
0: Nee.
1: Hij daar neemt een gaaf apen mij, loop voor die vloot, bodine mojeo. Dat raak je niet in het jouw feitje tot.
0: De licht fastio, zijn die val bij de mama, licht, niet via zijn zemen.
1: Non si, non si faccio insieme.
0: Flot. O se fossi già un flot, se vieni spiccato, non è
1: vero? Sì, papà mette in struffo, la mamma mette in ciaia, a controllare ciò di io.
0: Il Daniel fa la controllo, grandius. Daniel, ti ha sempre perciò vide la fiesta federale di musica e di vise in tocca della musica di Domat, col Stambur, non è vero?
1: Ja, vuol, sì.
0: Ad els ein marschaisch die wohl es maras in rtr.ch wesins ko els marschen ko els ma anfangen konkurrenz de marsch kun lurbiales uniformes
1: ja
0: lut linus al marsch molens so direktion de jan stecher ciao daniel
1: ja grazie
0: biala domenica si andiamo
1: ja
0: ciao
1: grazie.